0: Stereo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Stereo Sul, het passeren van de stad Itaipu Minas, Brazilië. Stereo

0: 23:29.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu Minas, Brazilië. Estéreo

0: vida.
1: Meia-noite e 31 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu Minas, Brazilië. Estéreo